0: Voorzicht voorstellen.
1: Wat is er niet? Ik heb het
0: niet. Voorstellen.
2: Kom voor.
0: Even zien.
3: Dispatch, we hebben 4 ticket en je hebt
0: 436 snelles.
2: Kom voor.
0: Even zien.
3: UC Health, the ambulance just arrived on scene. Both drivers are out of the vehicle. Unconfirmed injuries at this point. I'm going back to the scene.